0: dem baba ou mati potan bon diye apon not. Bon diye apon yo kan men.
1: Ou tande sa met pi dan do. Met pi dan do fotan bagan yon lpe. Salab diya yi pale ki e vwe. Ou bon, yi pale yon se klas nadan. Met pi dan msal yo, mdou chapo babo. Se ba bon ke pare pou mwen nadan. Ou met pale?
2: Fom deja djou kote l kofi. Di nou li bi Amerika white again.